Van maandag tot vrijdag, de VBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het 12:30 morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: bestuurder van het dodelijk ongeval in Brasschaat vrijdagavond is buiten levensgevaar. Het is een jongen van 16. Een van de passagiers is een jongen van 14. Hij is wel nog in levensgevaar. En nog een jongen en meisje liggen in het ziekenhuis. Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. Hij zat achterin. Een nieuwe zoekactie naar het lichaam van Heidi de Schepper in Balen heeft opnieuw niets opgeleverd. Er is gezocht in een bos waar een van de verdachten voor de moord eerder ook al een moord heeft gepleegd. Heidi de Schepper verdween in 2010, maar pas 2 jaar geleden bleek dat ze vermist was. Haar ex en 2 anderen zijn verdachten in de zaak. In Brussel hebben duizenden mensen betoogd om de aandacht vast te houden voor de oorlog en het geweld in Gaza. Ze trokken door het centrum met Palestijnse vlaggen en spandoeken. Ze riepen op tot sancties voor Israël en een eind aan de genocide. De betoging was niet toevallig dit weekend. Net nu is de herdenking van de Nakba. In 1948 moesten honderdduizenden Palestijnen noodgedwongen verhuizen door de oprichting van een Israëlische staat. SK Lommel neemt een serieuze optie op een plek in de hoogste voetbalklasse. De Limburgers wonnen de heenmatch in de barrages van Dender met 3-2. Volgend weekend is de terugwedstrijd. Dender moet dan vol aan de bak, wil het in 1A blijven voetballen. Lommel kan na 23 jaar terugkeren naar het hoogste niveau. Jonas Vingegaard heeft een 9e etappe gewonnen in de Giro, de Ronde van Italië. Afonso Eulalio blijft leider. Er is nu eerst een rustdag, dinsdag volgt een tijdrit. En Tim Merlier heeft ook de laatste rit van de Ronde van Hongarije gewonnen. Het was zijn 3e ritzege. De Zweed Jacob Söderqvist pakte eindzege. De buien trekken stilaan overal weg en de minima zakken naar 9 graden. Dan volgen nog 2 wisselvallige dagen met af en toe een bui en 14 graden. Vanaf woensdag meer zon en een stuk zachter.
1: Wel zeg, zo goed gezien, omdat de lente eraan komt.
2: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Oh. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
1: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
2: Oh, echt?
1: Ja, tuurlijk.
3: Veranda comfort in Torhout.
4: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
3: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
4: Kijk op verandacomfort.com.

0: Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
1: Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb het echt gehad, Vince, echt waar.
3: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
2: Ah ja?
3: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
2: Mo.
3: En schone merken. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
2: Allee, meen je dat?
3: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleden.
2: Allee.
3: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
2: Your Fashion, zeg je?
3: Jeps.
2: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. En ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, Vince.
3: Nou waar.
2: Nou, Your Fashion, hè?
3: Voorzicht op de baan, he, matje.
4: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen de komende dagen met een geleidelijk verder omhoog kruipen van de temperaturen te maken. Ik zeg wel kruipen, want het gaat langzaam de eerste dagen. We keren niet meer terug naar die kilte van vorige week, dat is gedaan. Maar graad of 15, 16, dinsdag moet dat al 17 kunnen worden, woensdag 18. En vanaf dan komt de 20 graden in bereik. Dus we leven echt op hoop dat het Pinksterweekend toch wel een flink stuk beter zal worden dan de voorbije weekends. Qua weerbeeld moeten we eerst nog wel rekening houden met wisselvalligheid. Maandag, dinsdag, woensdag trekken nog storingen en buien door. Op elk van die dagen valt er wel wat regen of zijn er een aantal buien te verwachten. Het is pas later in de week dat het dan stabieler wordt. Maar dan nog zou ik een bui niet durven uitsluiten. Maar in alle geval, de temperaturen die gaan fors de hoogte in. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows. Of helemaal terug naar de 50s en de 60s. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yeah, to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: Na, na, na, na. Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
3: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
2: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
4: Reserveer op 0477-164-802
2: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
5: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

Goedemorgen luisteraar, wij steken van wal met een nieuwe werkweek. Dit is onze VBRO ontbijtshow tussen nu en straks 9 uur. Ik ben Frederik Thomas en ik neem je mee naar dat 9 uur journaal met heel veel sfeer en gezelligheid natuurlijk. Die leuke liedjes die je van ons gewend bent om het half uur morgennieuws. En uiteraard ook twee keer in dit uur nog Weerman Geert Naassens. Kort en bondig en dan uiteraard ook iets langer, iets uitgebreider met vooruitblik naar de rest van deze week. Een goeiemorgen allemaal.

0: gloednieuwe Danny Fabri, meer zelfs nog Danny Fabri 2.0, zoals het zelf omschrijven. De producers, de gebroeders van Passel, die hun schouders eronder geschoord hebben. Onder de carrière van Danny Fabri, zoveel mooier bijgevolg. De nieuwe titel van Danny is onze VBRO trotsplaat deze week. Je krijgt hem heel de week lang prominent op de radio. Je leest er alles over op onze website www.vbro.be. Goedemorgen luisteraar, ik heb een tip voor volgend weekend op Singsen.
1: Op zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd.
2: Wie draait alleen veel op een dag.
3: Een chic idee, dat heb ik toegelachen. Om niet te zeggen gebroed.
4: De rode duivels gaan naar Mexico.
1: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten. Al die gezellige liedjes van toen.
5: Ik had eerst opgetreden in Moskou.
1: Rudy Meins neemt je mee. Minstens 20 jaar terug in de tijd.
6: Bonjour, mademoiselle.
7: Voor mij is de grondwet geen vodje papier.
1: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags.
6: Merci beaucoup.
8: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
9: Vandaag wordt opnieuw een wisselvallige dag. Beetje vergelijkbaar met gisteren eigenlijk. Vrij veel wolken, al zijn er ook af en toe wel een aantal opklaringen. Maar heel breed lijken die toch niet te worden. Misschien in de ochtend, daarna neemt de bewolking echt wel toe. Opnadering en doortocht van een storing. Die vooral vanmiddag doortrekt met dan perioden van regen en of buien. En dat kunnen best wel felle buien zijn. Zelfs onweer behoort tot de mogelijkheden. Terwijl de temperaturen een heel klein beetje winst pakken. Maar het is de moeite van het spreken niet. We halen maxima van ongeveer een 14, 15, heel misschien lokaal. Net heel eventjes 16 graden. Wel duidelijk minder wind. En die komt uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
1: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor Buste Cousy.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yeah, to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: 1001 nachten.
2: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.

Ah, het lijkt wel of ze uit een winterslaap geschud zijn. De Vlaamse zangers na radiostilte van toch wel flink aantal weken en maanden. Nieuwe producties bij de Vleet zou ik nog niet durven zeggen, maar toch heel wat nieuw Vlaams werk van Vlaamse artiesten die populaire Nederlandstalige muziek brengen. Fadim met weer wind in de zeilen onder de vleugels van Peter Kereman, producer Peter Kereman. De eerste samenwerking tussen die twee is deze puikensingle Mijn Eigen Leven in onze maandagse VBRO ontbijtshow. Waarin we alweer langzaam maar zeker naar het eerste weerpraatje van Geert Nasens trekken.

We zitten in een westelijke stroming. Daarin worden storingen aangevoerd door lage drukgebieden die daarin actief zijn. En daarbij trekt er zowel vandaag, morgen als woensdag eigenlijk wel telkens een aantal storingen door onze regio. Vandaag is dat vooral in de namiddag het geval. De ochtend begint nog met een aantal bredere opklaringen, maar die gaan het veld moeten ruimen en daarna komt er dan duidelijk meer wisselvalligheid binnen in de vorm van een storing die vooral vanmiddag doortrekt. Dan zijn er perioden met regen en of buien aanwezig. Dat zouden best felle buien kunnen zijn. Daar kan zelfs een onweer bij zitten. Dus ja, het wordt toch wel een stuk onstabieler in de loop van de dag. Met temperaturen die ergens uitkomen rond ongeveer een graad of 14, hooguit 15. Misschien, heel misschien, dat een 16 hier of daar net zou kunnen. De wind zit daarbij in een zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig daarbij. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook mogelijk een aantal verspreide buitjes, hoewel de nadruk toch op het droge weer zal liggen. De minima blijven echt wel vrij hoog en zitten rond een 8 à 9 graden, terwijl er eventueel ook wat nevel of mist zou kunnen opduiken, vooral later in de nacht. Morgen en overmorgen ook storing die doortrekken. Zowel dinsdag als woensdag zijn er perioden met regen. En die regen die kan intens zijn, of die buien kunnen intens zijn. Een donderklap blijft zeker tot de mogelijkheden behoren. De temperaturen gaan heel traag vooruit. We halen maximaal 15, 16, 17 graden op die dagen. Vanaf donderdag zou het zachter worden, maar we moeten met twee woorden spreken. Er zijn hele zachte oplossingen. Sommige modellen gaan gemakkelijk richting 25 graden en zelfs meer. Maar er zijn ook andere die 10 graden lager zitten. Dus het zal toch nog eventjes afwachten worden welke kant het opgaat. Er is een meerderheid die gaat voor die hele warme temperaturen. Maar er is ook een minderheid en ik wil die zeker niet aan de kant schuiven, gezien de voorgeschiedenis van deze maand. Kortom, eventjes afwachten welke kant het opgaat. Waarschijnlijk gaan we naar zomers pinksterweer, maar de kans zit er ook in en is niet onbestaand dat het een stukje koeler blijft.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en 1/4 minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yet to finish this.
0: 2 wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
3: En Colruyt trakteert.
4: Ja, echt waar?
3: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.

Dit is alweer deel 2 van onze maandagse VWRO ontbijtshow. Heel goedemorgen. Wij zijn er vroeg bij op deze eerste werkdag. Om u te dienen uiteraard met heel veel gezelligheid, met heel veel sfeer, met heel veel leuke ontbijtradio. We hebben straks een volgend morgennieuws omstreeks 8:30. Voor die tijd nog weerman Geert Nasens, kort en bondig met de weersvooruitzichten. Je hoort hem dan later richting de laatste rechterlijn van deze maandagse VWRO ontbijtshow met het iets uitgebreider VWRO ochtend weerbericht.

0: Zometeen de weersvooruitzichten voor vanmorgen. Komt eraan over weinige ogenblikken weerman Geert Nasens.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag wordt opnieuw een wisselvallige dag. Beetje vergelijkbaar met gisteren eigenlijk. Vrij veel wolken, al zijn er ook af en toe wel een aantal opklaringen, maar heel breed lijken die toch niet te worden. Misschien in de ochtend, daarna neemt de bewolking echt wel toe op nadering en doortocht van een storing, die vooral vanmiddag doortrekt met dan periode van regen en of buien. En dat kunnen best wel felle buien zijn, zelfs onweer behoort tot de mogelijkheden, terwijl de temperaturen een heel klein beetje winst pakken. Maar het is de moeite van het spreken niet. We halen maxima van ongeveer een 14, 15, heel misschien lokaal, net heel eventjes 16 graden. Wel duidelijk minder wind en die komt uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nasens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
1: Dinner and Music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in Restaurant de Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen-menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketjes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd.
0: Reserveer op 0477-164-802
1: of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

steeds minder mensen vragen asiel aan in ons land. Dat zegt minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bos-Zuid. In maart lag het aantal aanvragen op het laagste niveau in 4 jaar tijd en een kwart minder dan vorig jaar. Ook op Europees niveau is er een daling, maar minder sterk dan bij ons, zegt Van Bos-Zuid. Ze wijt die daling aan haar strenge asielbeleid. In Mortsel is het dak van een supermarkt ingestort onder druk van opgehoopt regenwater. De winkel was dicht, daardoor zijn er ook geen gewonden. De supermarkt blijft vandaag in elk geval dicht en wellicht ook de komende dagen. Er is een nieuw geval van het Hantavirus, een Canadese passagier op het Nederlandse cruiseschip Hondius. De Canadese patiënt ligt nu in het ziekenhuis. De partner was ook mee op het schip, maar heeft negatief getest. De wereld

0: Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico laag inschatten dat het virus zich wereldwijd zal verspreiden. Het cruiseschip Hondius komt vandaag trouwens aan in Rotterdam voor een grondige ontsmetting. In de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De vier die in de vliegtuigen zaten konden zichzelf bevrijden met een schietstoel. De toestellen stortten kort daarna neer. Club Brugge staat dicht bij een nieuwe landstitel. Het versloeg in eigen huis concurrent Union met een ruime 5-0. De laatste rechte lijn naar het kampioenschap is ingezet. Donderdag wil club zich kampioen kronen op KV Mechelen, zegt coach Ivan Leko.
1: 5 months now we are in a situation that looks nice, but we still have nothing. And then is now to invest everything on Thursday. Thursday Mechelen, we want to do everything to win one more time and yeah, to finish this.
0: Twee wedstrijden voor het einde blijft Union achter met een kater nadat het maanden aan de leiding stond. Het is wisselvallig vandaag, we halen 14 graden. Ook morgen nog geregeld regen. Woensdag verandert het weerbeeld, de regen trekt dan weg en het is zachter.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, kopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
2: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

We zitten in een westelijke stroming. Daarin worden storingen aangevoerd door lage drukgebieden die daarin actief zijn. En daarbij trekt er zowel vandaag, morgen als woensdag eigenlijk wel telkens een aantal storingen door onze regio. Vandaag is dat vooral in de namiddag het geval. De ochtend begint nog met een aantal bredere opklaringen, maar die gaan het veld moeten ruimen en daarna komt er dan duidelijk meer wisselvalligheid binnen in de vorm van een storing die vooral vanmiddag doortrekt. Dan zijn er perioden met regen en of buien aanwezig. Dat zouden best felle buien kunnen zijn. Daar kan zelfs een onweer bij zitten. Dus ja, het wordt toch wel een stuk onstabieler in de loop van de dag. Met temperaturen die ergens uitkomen rond ongeveer een graad of 14, hooguit 15. Misschien, heel misschien, dat een 16 hier of daar net zou kunnen. De wind zit daarbij in een zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig daarbij. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook mogelijk een aantal verspreide buitjes, hoewel de nadruk toch op het droge weer zal liggen. De minima blijven echt wel vrij hoog en zitten rond een 8 à 9 graden, terwijl er eventueel ook wat nevel of mist zou kunnen opduiken, vooral later in de nacht. Morgen en overmorgen ook storing die doortrekken. Zowel dinsdag als woensdag zijn er perioden met regen. En die regen die kan intens zijn, of die buien kunnen intens zijn. Een donderklap blijft zeker tot de mogelijkheden behoren. De temperaturen gaan heel traag vooruit. We halen maximaal 15, 16, 17 graden op die dagen. Vanaf donderdag zou het zachter worden, maar we moeten met twee woorden spreken. Er zijn hele zachte oplossingen. Sommige modellen gaan gemakkelijk richting 25 graden en zelfs meer. Maar er zijn ook andere die 10 graden lager zitten. Dus het zal toch nog eventjes afwachten worden welke kant het opgaat. Er is een meerderheid die gaat voor die hele warme temperaturen. Maar er is ook een minderheid en ik wil die zeker niet aan de kant schuiven, gezien de voorgeschiedenis van deze maand. Kortom, eventjes afwachten welke kant het opgaat. Waarschijnlijk gaan we naar zomers, pinksterweer. Maar de kans zit er ook in en is niet onbestaand dat het een stukje koeler blijft.

0: David Soul. Een prachtig nummer van hem uit 1977. Dat jaar kwam weer heel even tot leven in de staart van onze maandagse VBRO-ontbijtshow. David Soul met Don't Give Up On Us. En dat is uiteraard niet de bedoeling. We gaan er onverminderd mee verder hier bij de VBRO. 45 jaar jong, zoals je weet. We gaan er nog een keer 45 jaar bij doen, hè. Maar dat zal dan uiteraard met een volgende generatie zijn aan het roer. Logisch, uiteraard. Wij gaan naar het laat ochtendblok van deze 18e van mei. Zometeen tussen de 9 en 12 uur. Een uurtje nieuwe muziek is de voorbode van koffietijd. Straks vanaf 10 uur met collega Eddy Govert.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren

0: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Na, na, na, na. Dinner en music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk 3-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en croquettes. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs, kallebout chocolade. En natuurlijk de fantastische Michael Heaven.
2: Hou van me met heel je hart, laat ons samen dromen.
1: Je beleeft het mee voor €65 per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
3: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shop in de stad. Ik heb echt gehad, Vince. Echt waar.
4: Al die stress. Nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
3: Ah ja?
4: Your Fashion. In Westkamp. Chique winkel, hè.
3: Mo.
4: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
3: Allee, meen je dat?
4: Sportief klassiek. Kostuums op maat. Vooral geleden.
3: Allee.
4: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
3: Your Fashion, zeg je?
4: Jeps.
3: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
4: Nou waar.
3: Nou, Your Fashion, hè?
4: Voorzicht op de baan, hè, matje.
5: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30.

0: Of online via ticketsbrugge.be. Peter Lokit en de Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is VBRO.
2: VBRO.
3: Het doet me

0: Dit is VBRO. Hier hoor je 24 uur per dag gezellige radio.
1: U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Nieuws uit je regio.
2: De brand die vrijdagavond uitbrak in een gelijkvloers appartement in de Akkerstraat in Geluwe bij Wervik is accidenteel ontstaan. De bewoners verwezen naar een brandende kaars die mogelijk aan de oorzaak lag van de brand. Maar volgens de branddeskundige van het parket heeft een oververhitte oplader de brand veroorzaakt. In het getroffen appartement was er niemand thuis toen de brand uitbrak. Een tiental buurtbewoners konden tijdig hun woons verlaten en zo vielen er gelukkig ook geen gewonden. Het appartement waar de brand uitbrak is wel volledig vernield. Zaterdagavond moest de brandweer uitrukken naar brouwerij Rodenbach langs de Spanjestraat in Roeselare. Een container met papier en karton die er op de site stond, stond er plots in brand. Een werknemer die de brouwerij kwam afsluiten, merkte de brand op en verwittigde de brandweer. Die hadden de handen vol met het blussen en de container leeg te halen, zodat men zeker was dat het vuur niet opnieuw zou opflakkeren. De politie en brandweer voeren ondertussen een onderzoek om te achterhalen hoe de brand is kunnen ontstaan. En onbekenden hebben in de nacht van zaterdag op zondag voor een gevaarlijke situatie gezorgd in Loon. Door werken aan de Westpoort wordt het verkeer er afwisselend doorgelaten en dat met behulp van verkeerslichten. Een onbekende flauwe plezante vond er niets beter op dan de stekker eruit te trekken, waardoor de lichten helemaal het noorden kwijt waren. Op bepaalde momenten was het aan beide kanten groen en dat kan uiteraard voor een gevaarlijke situatie zorgen. Medewerkers van de technische diensten daar probeerden het probleem op te lossen. Of dat ook gelukt is, is nog niet duidelijk.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.

0: zijn onze koffietijd vandaag goed begonnen met een opname van Eddy Schmetz. Jij wil vrij zijn, ook al van 1982 geleden. En ik heet je van harte welkom bij VBRO, met Eddy Govert natuurlijk aan het roeren. We gaan mooie liedjes draaien en tussendoor een slokje koffie drinken, want die staat alweer te dampen voor mijn neus. We gaan starten, vrienden, met Pommelientje Thijs. Ik moet gaan. Allee, Pommelien, ga maar.
1: De stad wordt van...

0: voelt.
1: De nieuwe single van David van Dijk. Ik kan het niet geloven. Maar je zou het best geloven hoor, want daar is hij weer hè. Ik doe het voor jou. Dana Winner, die horen we nog eens met een liedje van 26 jaar geleden.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis

0: Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vandaag wordt opnieuw een wisselvallige dag. Beetje vergelijkbaar met gisteren eigenlijk. Vrij veel wolken, al zijn er ook af en toe wel een aantal opklaringen. Maar heel breed lijken die toch niet te worden. Misschien in de ochtend, daarna neemt de bewolking echt wel toe. Opnadering en doortocht van een storing. Die vooral vanmiddag doortrekt met dan perioden van regen en of buien. En dat kunnen best wel felle buien zijn. Zelfs onweer behoort tot de mogelijkheden. Terwijl de temperaturen een heel klein beetje winst pakken. Maar het is de moeite van het spreken niet. We halen maxima van ongeveer een 14, 15, heel misschien lokaal. Net heel eventjes 16 graden. Wel duidelijk minder wind. En die komt uit een zuidwestelijke richting. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris

0: 088-8562-62 of 0468-150935. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.

Als alles goed zit en alles valt in de plooi, ja, dan heb je het perfecte plaatje. Dat was ook de nieuwe opname trouwens van Ferry de Lits. En we gaan lachen, hè, vrienden. Jawel, we hebben weer mopjes op een rijtje voor je van Jacky Lafont.

En er zijn zo twee kameraden. En dat zijn nogal, allez, echte deugenieters, zo sloebers, hè, echte levensgenieters. En die hadden al tegen elkaar gezegd, luister, zeggen ze, het enige wat wijneke willen doen, dat zijn we al met tweeën van plan, dat is een keer naar zo'n kabardoesje gaan. Eén keer, ik wil ik zien hoe dat eraan toe gaat. He, we moeten erom dat niet zeggen tegen ons vrouwen, he, die zitten toch in Benidorm. We gaan dan een keer doen, zegt hem, ene keer. En die een andere zegt, zouden we dat wel doen, jongen, allee, come on. Ik ben er een beetje bang van, zinnen, zie dat ons vrouw dat te weten komt. Ik vlieg buiten, op belangen is, zegt hem. Die vrouwen gaan dat nooit weten, wij gaan dat nooit zeggen. We gaan dat doen, maar die gaan er geen zeer van hebben. Enfin, zo gezegd, beste mensen, ze gaan naar Antwerpen, op het zout. Zitten ze er achter een rood. En ze gaan naar zo'n rood lichtje, maar ja, ze hebben hun vergist als een Chinees. En dan gaan ze een beetje verder. En dan stond er in grote letters Beflamouche van de Kabardouche. Nonde doen we zeggen die twee. Maar ze gaan eerst nog een nachtje uit. Goed boemelen, goed drinken. Zijn zo zat als een patat. En tegen 4 uur komen ze onder Kabardouche Beflamouche. En die ene, zo zat als iets, zegt... Hou, hè, hoch, hij eerst ben. Nu zegt een ander... Hoch, hij eerst ben. Nu zegt een... Gij hebt gezegd, we gaan dat doen. Nu die ene, die kan zijn eigen nummer houden... en die roept naar die venster van dat kabardoesje... Flamouche! Flamouche! Dat voor ik het te poepen! Die Flamouche doet haar venster open met een chique peignoir. Ze zegt, heren, excuseer, die taal wordt hier niet gebruikt. Ten tweede, je zet alle twee poepeloer zat. Komt morgen terug. En ten derde, zegt ze, ons meisjes slapen allemaal. Het is 4 uur 's morgens. Die hebben van de nacht ook geen bien toegedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude. De overheid kon dankzij de meldingen meer dan 400 miljoen euro terugvorderen. Bevoegd minister Beenders zet nog eens bijna 380 extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor buste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

twee mooie plaatjes om het tweede gedeelte van onze koffietijd te starten. Eerst Daniël Dirk met dat oude liedje, Als je de taal van de liefde verstaat. En een nieuwe single van René Schuurmans, Al win ik 10 miljoen. Zou ik ook wel eens willen hoor. Welkom in het tweede gedeelte hier bij VBRO van Koffietijd. Eddie Govert is mijn naam en we gaan er maar mee door. Met een liedje van Vanessa Schinitor samen met haar echtgenoot Dirk Bouters. Mijn nummer 1 ben jij. Allee, geniet ervan.

Dat was Norbert uit het jaar 1970. Pas op voor de verf. Een liedje waar ik trouwens ook nog in het koortje heb meegezongen. Maar het is tijd voor de Vlaamse artiest van de dag. En niet zomaar de eerste de beste hoor vandaag. Ik heb het over Jules Cabas. En die ken je natuurlijk als de broer van Marc Dex. Hij heet trouwens ook Julien Dex. Maar Jules Cabas is beter bekend. Ik heb deze man leren kennen via het podium. Een zeer minzame man waarmee je prachtige verhalen kon opdissen. En hij was vooral gekend voor zijn, ja, zijn plezante liedjes, hè. Jules Cabas en zijn zotten die werken, dat ken je nog allemaal, hè. Maar, heel verrassend, hij zong van tijd tot tijd ook wel liedjes waar je heel aandachtig kon naar luisteren. Over zijn kempen, over zijn eigen boerenland, enzovoort enzovoort. Ik heb van Jules Cabas een liedje gekozen uit het jaar 1985. Kakakuriki. Ik zou zeggen, Jules Cabas, daar komt-ie.

0: Zondagmorgen gaat VBRO terug in de tijd. Zondagmorgen
1: van 8 tot 10
0: op zijn zondags.
2: Je sluit je ogen niet meer.
3: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
4: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
5: Abemus Papam.
0: Rudy Meins neemt je mee.
6: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
7: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen
1: van 8 tot 10.
0: Op zijn zondags bij VBRO.
8: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.
9: La, la, la, la.
10: Dinner and music. Dat wordt een heerlijk unieke avond met crooner Michael Heaven. Vrijdag 12 juni in restaurant De Retro in Aalter. Een heerlijk drie-gangen menu en prachtige sfeervolle muziek. Om te beginnen parelend aperitief met hapjes en bijschenken. Dan Noordzeetong en rivierkreeft. Chablis roomsausje en groente brunoise. Vervolgens supreme van hoevenkipfilet. Estragon roomsaus met Iberische chorizo en champignon. Geserveerd met warme seizoensgroentjes en kroketten. Als dessert volgt dan nog ijsgekoeld roomijs Callebaut chocolade. En natuurlijk

0: beleeft het mee voor 65 euro per persoon met aangepaste wijnen, water, frisdrank en lichte bieren inbegrepen tijdens de maaltijd. Reserveer op 0477-164-802 of retro.aalter@gmail.com. Kijk voor alle info op www.deretro.be.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
0: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
0: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Er moeten strengere regels komen voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Dat zegt Vooruit. De regeringspartij dient deze week een wetsvoorstel in bij de Kamercommissie Economie. Vooruit wil dat klanten 3 dagen bedenktijd krijgen, zodat ze eventueel kunnen overleggen met familieleden. Daarnaast moet er ook een duidelijk voorstel op papier komen met een goed overzicht van de tarieven. Bij de Ombudsman Energie lopen geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers. Die doen zogezegd een super interessant voorstel, maar in werkelijkheid gaat het vaak om een van de duurste contracten op de energiemarkt. Nooit eerder kreeg de kliklijn voor sociale fraude zoveel meldingen binnen. Vorig jaar waren het er bijna 7.900. Dat is een stijging met meer dan 600. De cijfers komen van het meldpunt voor eerlijke concurrentie. Het gaat onder meer om gevallen van zwartwerk en uitkeringsfraude.

0: extra inspecteurs in om de strijd tegen sociale fraude verder op te voeren. Vorig jaar is een record aantal mensen terechtgesteld. Het waren er ruim 2700, of een stijging met 80% in vergelijking met 2024. Dat heeft mensenrechtenorganisatie Amnesty International bekendgemaakt. De meeste executies gebeuren in Iran, gevolgd door Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Wellicht zijn het er nog veel meer, want landen als China geven geen officiële cijfers vrij. En daar worden volgens Amnesty jaarlijks duizenden mensen geëxecuteerd. Bij een aardbeving in het zuidwesten van China zijn zeker 2 mensen omgekomen. 4 mensen raakten gewond en 1 iemand is nog vermist. De schok had een kracht van 5,2 en deed zeker 13 gebouwen instorten. Meer dan 7000 bewoners zijn geëvacueerd. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig in het getroffen gebied. Opklaringen en wolken wisselen elkaar vandaag af. Er valt geregeld een bui en plaatselijk kan die nog altijd een onweerachtig karakter hebben. De temperatuur stijgt tot zo'n 15 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: En Colruyt trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Dit is VBRO.

De nieuwe single van Danny Fabri, Zoveel Mooier. En eerlijk gezegd, ik denk dat de techniek daarvoor een stukje tussen zit hoor, want hij klinkt toch een beetje anders dan wat we gewend zijn van Danny Fabri. Maar kijk, ik heb er niks over te zeggen, hè. Ingrid, die komt eraan en die zit nog altijd met problemen hoor. Bloed, zweet en tranen. Komt ze.

De nieuwe single van Vincent uit Nederland, More Amor Por Favor, die heeft waarschijnlijk zijn vakantie in Spanje doorgebracht. Dat merk je aan de titel, hè. Voilà, we zijn weer helemaal op het einde van onze koffietijd. En straks is het weer de beurt aan Rudy Meins met zijn radioclub. Die hoor je na 12 uur. Tot morgen, zou ik zeggen, tussen 10 en 12, dan ben ik er terug voor onze volgende koffietijd. Bedankt om te luisteren en smakelijk eten. Bye bye.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eine en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenchemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met gratis.

0: Voor deze matinee show op info@vbro.be of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Je zingt mee. De hits van eigen bodem op VBRO.
2: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Je weet het, op maandag probeer ik het altijd een beetje extra vrolijk te houden om je op gang te trekken op deze eerste werkdag. Laissez rouler le bon temps, Jacqueline. Uiteraard was dit Margriet.
1: De VWRO Radioclub van maandag tot vrijdag
2: met Rudy Meijns.
0: De meeste kappers hebben vandaag verlof op hun maandag, uiteraard, dat is een beetje heilig. Alhoewel, die heilige guisjes, die zijn al een beetje gesneuveld, want hier en daar heb je toch een kapper die open is op maandag. Ja, zo is dat. Goedemiddag iedereen en welkom bij VWRO. Vandaag geen haar geknipt. Nee, we hebben gewoon een aflevering zoals altijd, maar dan een extra vrolijke. Met straks ook een vrolijke zanger van bij ons in Voor het Voetlicht. En dat wordt vandaag John Terra. Man heeft heel wat hits gemaakt in de jaren 70 en komt er vandaag één uit de doeken doen in een eerste rendezvous. Dat is John Horton.
3: Dit is de Radioclub.

0: Het was een covertje, maar ja, covers zijn van alle tijden natuurlijk. En ook Samantha, die deed er eentje in 69. Vakantiedromen waren dit. En het is maandag. En ook vandaag is onze vreemde dominee er ook weer bij. Dominee Germdaad.
1: Oh, wat een heerlijk weer, wat een heerlijk weer. Boddetjeszoek, kent u die uitdrukking? Boddetje is zoek. Vanmorgen zei ik tegen mevrouw Geurtie, ja, zo kun je eigenlijk de Nederlandse hedendaagse politiek samenvatten. Boddetje is zoek, boddetje is zoek. En maar zoeken. Onder het kleed, achter de bank, in de prullenbak. Boddetje is zoek, in je schoenen, onder je kussen. En ja, ineens heb je het dan gevonden. Ik heb een bondje gevonden. Kijk maar op Facebook, mensen, gevoelens, dames en heren. Dan wens ik u een hele fijne voortzetting. En zoek het bordetje en vind het bordetje. En een aangenaam etensmaal met spekjes.
2: Dit is de Radioclub.

0: De Radioclub.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt. Er zijn daarbij perioden met regen, maar even zo goed vallen er een aantal verspreide buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is daarbij ook kans op een plaatselijk onweer. De temperaturen zitten daarbij rond ongeveer maxima van een 14, hooguit 15 graden. Misschien als er een opklaring geforceerd wordt vanmiddag, maar de kans is klein dat we dan toch lokaal even 16 halen. Maar 14, 15 zal eerder het maximaal haalbare zijn. Wel duidelijk minder wind, die komt uit een zuidwestelijke richting daarbij. Dus dat is wel een opsteker. Maar het algemene weerbeeld, dat is niet al te best. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Welkom thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitiste, saxofoniste en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com of kijk op www.ticketsbrugge.be.

In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eine en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad

0: Voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. De Klerk en ook nog Frank Valentino. Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
3: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
1: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
1: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
3: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
4: La, la, la, la. Dit is VBRO.
5: VBRO.
6: De Radioclub met Rudy Meins.

0: Voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu. Met Rudy Meins.
1: Vandaag terug een stukje nostalgie in deze aflevering van Voor het voetlicht, waarin we een artiest uit Vlaanderen of Nederland het woord geven. En vandaag is dat een Vlaamse zanger die vooral in de jaren 70 heel erg populair was bij ons. John Horton over zijn single Eerste Rendezvous.
2: Ja, wel, in die tijd ging dat zo. Hè. Dus Eddie Gover bijvoorbeeld, die schreef bijvoorbeeld voor mij 25 nummers.
1: 25?
2: Ja, ja, ik moest een LP uitbrengen met 12 nummers. Dus bijvoorbeeld, dus hij schreef mij zoveel nummers en daar begon ik in te selectioneren.
1: Ja.
2: Weet je, dat wel, dat niet, misschien, dat niet, enzovoort, enzovoort. En dan kwam ik uit op het nummer Ons Eerste Rendezvous.
1: Ja.
2: Hij zat, want hij speelde dat gewoon op gitaar maar. Hè.
1: Oh ja.
2: Ja, ja, ja, ja. Gewoon op gitaar, cassetteken en zo. En ik heb dat dan met hem doorgepakt en gedaan. En dat klonk geweldig goed. En dat is weer al, ik ga niet zeggen een super, super, super hit. Maar toch een nummer dat het ook heel goed gedaan heeft.
1: Ja.
2: Echte waarheid. Werd overal veel gespeeld. En ja, op dat vlak had ik altijd het geluk, of toch, enfin, misschien het respect ook, dat mijn platen elke keer toch serieus gespeeld werden. Niet ja. alleen bij Miami, maar ook...
1: De overal. BRT toen
2: de
1: nog?
2: De BRT, ja, BRT, ja, klopt. Ik hoorde het overal.
1: Ja.
2: En dat was natuurlijk ook... Ik weet het niet, maar dat was toch een periode... ik ga niet zeggen, ik heb af en toe een keer een diepje gehad. Hè. Maar een diepje niet te vergelijken van te zeggen... Oei, oei, oei, we hebben hier maar 2000 of 3000.
1: Ja,
2: nee,
1: ja,
2: nee,
1: ja,
2: jamais de la vie, niet. Nee. Nooit. Ja. Maar ik was content, Eddie Govert en Johan de Graven... Eerst en vooral, die kon heel goed componeren in de stem waar hij moest voor componeren. En de Johan, die schreef altijd magnifieke teksten.
1: Ja.
2: Ziet je?
1: En dus dan, je had een winning team eigenlijk.
2: Ja, in feite wel.
1: Mm.
2: En dan natuurlijk, ik mijn eigen moest mijn best doen om het goed te doen. De manier om het te brengen en hoe te brengen. Perfecte uitspraak hebben, dat was allemaal heel belangrijk in die tijd.
1: Ja, zonder accent.
2: Ja, ja, natuurlijk. Wij gingen dan voor naar school, hè. Pas op.
1: Ja.
2: Ik heb Paul Severs,
1: Dixie volgen en zo. Ja.
2: Dixie volgen, cameraleer, bewegingsleer.
1: Ja, ja.
2: Alles erop en aan. Dat moest zo zijn bij Tak. Hè. En hij had gelijk, want ik vind, als je een beroep doet, want je wordt misschien gevraagd in je carrière, dat weet je niet, voor een musical. Je wordt bijvoorbeeld gevraagd in een kort film of wat weet ik veel. Ik vind dat moet gedaan kunnen.

We zitten in een westelijke stroming. Daarin worden storingen aangevoerd door lage drukgebieden die daarin actief zijn. En daarbij trekt er zowel vandaag, morgen als woensdag eigenlijk wel telkens een aantal storingen door onze regio. Vandaag is dat vooral in de namiddag het geval. Dan zijn er perioden met regen en of buien aanwezig. Dat zouden best felle buien kunnen zijn. Daar kan zelfs een onweer bij zitten. Dus ja, het wordt toch wel een stuk onstabieler in de loop van de dag. Met temperaturen die ergens uitkomen rond ongeveer een graad of 14, hooguit 15. Misschien, heel misschien, dat een 16 hier of daar net zou kunnen. De wind zit daarbij in een zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig daarbij. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook mogelijk een aantal verspreide buitjes, hoewel de nadruk toch op het droge weer zal liggen. De minima blijven echt wel vrij hoog en zitten rond een 8 à 9 graden, terwijl er eventueel ook wat nevel of mist zou kunnen opduiken, vooral later in de nacht. Morgen en overmorgen ook storing die doortrekken. Zowel dinsdag als woensdag zijn er perioden met regen. En die regen die kan intens zijn, of die buien kunnen intens zijn. Een donderklap blijft zeker tot de mogelijkheden behoren. De temperaturen gaan heel traag vooruit. We halen maximaal 15, 16, 17 graden op die dagen. Vanaf donderdag zou het zachter worden, maar we moeten met twee woorden spreken. Er zijn hele zachte oplossingen. Sommige modellen gaan gemakkelijk richting 25 graden en zelfs meer. Maar er zijn ook andere die 10 graden lager zitten. Dus het zal toch nog eventjes afwachten worden welke kant het op gaat. Er is een meerderheid die gaat voor die hele warme temperaturen. Maar er is ook een minderheid en ik wil die zeker niet aan de kant schuiven, gezien de voorgeschiedenis van deze maand. Kortom, eventjes afwachten welke kant het op gaat. Waarschijnlijk gaan we naar zomers, pinksterweer. Maar de kans zit er ook in en is niet onbestaand dat het een stukje koeler blijft.

Een lekker meestampertje was dit op deze maandag om je dus in gang te krijgen, zoals ik al zei. Frank van Damme, een nieuw werk dus. Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Het is te zien wat je gepland hebt voor vanavond. In ieder geval hou ik het een beetje rustig na een druk weekend. Morgen ben ik graag bij je terug over de middag. Na koffietijd met Eddy is er een nieuwe radioclub op dinsdag. En dan ontvangen we Henk Wijngaard uit Nederland. Hij komt vertellen over Met een vlam in de pijp.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eine en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: Na, na, na, na. Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwinds, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral alleen.
1: Allee.
2: En met parkingen. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij ook open. Ik zeg wel, vet.
2: Nou waar.
1: Nou, Yo Fashion, hè?
2: Voorzicht op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
5: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
4: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, Zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws. Momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
5: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstronken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip De Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen De Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
4: De VWRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: Ofwel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: En Colruy trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruy.be.

We zitten in een westelijke stroming. Daarin worden storingen aangevoerd door lage drukgebieden die daarin actief zijn. En daarbij trekt er zowel vandaag, morgen als woensdag eigenlijk wel telkens een aantal storingen door onze regio. Vandaag is dat vooral in de namiddag het geval. Dan zijn er perioden met regen en of buien aanwezig. Dat zouden best felle buien kunnen zijn. Daar kan zelfs een onweer bij zitten. Dus ja, het wordt toch wel een stuk onstabieler in de loop van de dag. Met temperaturen die ergens uitkomen rond ongeveer een graad of 14, hooguit 15. Misschien, heel misschien, dat een 16 hier of daar net zou kunnen. De wind zit daarbij in een zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig daarbij. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook mogelijk een aantal verspreide buitjes, hoewel de nadruk toch op het droge weer zal liggen. De minima blijven echt wel vrij hoog en zitten rond een 8 à 9 graden, terwijl er eventueel ook wat nevel of mist zou kunnen opduiken, vooral later in de nacht. Morgen en overmorgen ook storing die doortrekken. Zowel dinsdag als woensdag zijn er perioden met regen. En die regen die kan intens zijn, of die buien kunnen intens zijn. Een donderklap blijft zeker tot de mogelijkheden behoren. De temperaturen gaan heel traag vooruit. We halen maximaal 15, 16, 17 graden op die dagen. Vanaf donderdag zou het zachter worden, maar we moeten met twee woorden spreken. Er zijn hele zachte oplossingen. Sommige modellen gaan gemakkelijk richting 25 graden en zelfs meer. Maar er zijn ook andere die 10 graden lager zitten. Dus het zal toch nog eventjes afwachten worden welke kant het op gaat. Er is een meerderheid die gaat voor die hele warme temperaturen. Maar er is ook een minderheid en ik wil die zeker niet aan de kant schuiven, gezien de voorgeschiedenis van deze maand. Kortom, eventjes afwachten welke kant het op gaat. Waarschijnlijk gaan we naar zomers pinksterweer, maar de kans zit er ook in en is niet onbestaand dat het een stukje koeler blijft.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: In Schaarbeek is een middelbare school een tijd lang ontruimd nadat in het gebouw een oude granaat was ontdekt. De politie kwam ter plaatse en de ontmijningsdienst Dovo haalde het explosief op. Daarna konden alle leerlingen en leerkrachten weer naar de klas. Over de precieze omstandigheden is nog niet veel bekend. De politie onderzoekt de zaak. Een ontsnapte kangoeroe heeft het treinverkeer tussen het Oost-Vlaamse Eyne en Oudenaarde vanmorgen in de war gestuurd. Het dier liep op de sporen en daardoor konden een uur lang geen treinen rijden. De politie kwam ter plaatse en een dierenarts kon de kangoeroe uiteindelijk vangen. Het is niet duidelijk waar hij vandaan kwam. Op de E40 in Groot-Bijgaarde moet je rekening houden met extra lange files. Er zijn daar werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring in de richting van Bergen. Het agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt een brugvoeg. Het verkeer kan erdoor, maar aan lagere snelheid en over smallere rijstroken. De hinder zal duren tot en met zondag 7 juni. Het cruiseschip de Hondius, waar enkele weken geleden het Hantavirus uitbrak, is terug in Nederland. Het schip meerde vanmorgen aan in Rotterdam. Er waren alleen nog 25 bemanningsleden en 2 zorgverleners aan boord. Zij worden getest en in isolatie geplaatst. De meeste van hen komen uit het buitenland en worden opgevangen in wooncontainers. Mogelijk zullen ze daar 6 weken moeten blijven. Niemand zou symptomen hebben. Gespecialiseerde teams zullen de Hondius nu volledig reinigen. Dat kan een week duren. Bij Russische aanvallen met drones en raketten op Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. In de stad Dnipro is een flatgebouw geraakt. Daar vielen de meeste slachtoffers, onder wie 2 kinderen. De Russische aanvallen zijn een reactie op de Oekraïnse aanvallen in Moskou. Daarbij vielen het voorbije weekend 3 doden. Het is wisselend bewolkt met buien die plaatselijk hevig kunnen zijn en gepaard gaan met onweer. De temperatuur ligt in de buurt van 15 graden. Morgen mogen we zowat hetzelfde weer verwachten.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof. Bart de Klerk en ook nog Frank Valentino.

82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Îmi place, Matt îmi place, Matt.
1: Nico de Klerk.
0: En
1: Eddy Govert.
0: Îmi place, Matt îmi place,
2: muziekkenners vertellen.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Îmi place, Matt îmi place.
2: Bij VBRO.
3: Hallo, ik ben Nico de Klerk en ik ben net de archieven uitgestapt hier met een singeltje uit 1968. En Eddy Govert weet dat hij het al mag verwachten van mij, dat er af en toe ofwel country, ofwel Latin, ofwel een nummer van de zangeres zonder naam bij zit. En het is dat laatste geworden deze keer. In 1968 trokken we naar het verre Limburg, want zij woonden ook in Limburg, weliswaar aan de Nederlandse kant, maar vlak bij de Belgische grens. En wat had je in de jaren 80 nog in Limburg? De mijnen natuurlijk.
4: Ja, de koolmijnen. Het grensde ook aan Belgisch Limburg. En daar had je ook de kolenmijnen natuurlijk. Van Beringen, Winterslag enzovoort enzovoort. Dus ja, het liep doorgewoon natuurlijk. Hè. De grens houdt dat niet tegen. Hè. En een heel treffend liedje feitelijk vind ik. Over die toestanden van in der tijd. Ik heb trouwens nog iemand hier op Sint-Kruis gekend. Of op Wassenbroek woonde hij. En dat was een man die elke week naar Limburg trok, naar Beringen, naar de mijn. Werkte daar de hele week door in de mijnen. Logeerde daar ergens op een kamertje of zo. En kwam dan in het weekend terug. Hij is trouwens gestorven aan een stoflong. Ja, dat had je toen ook in die tijd natuurlijk. Hè. Mensen waren minder beschermd. Ze gingen ook niet met een masker gaan werken. Dat was gewoon vroeten in die kuilen. Onderheven aan het mijnstof. Hè.
3: Nu, het is een nummer van de zangeres zonder naam, dus het is een smartlap in dit geval. En een goede smartlap, daar moet er gewoon iemand in sterven.
4: Ja, zeker. Als dat niet kan, dan is het maar een halve smartlap. Hè.
3: Ja, en deze keer is het echt nummer 108. Ik zou zeggen, haal de zakdoeken maar boven en geniet mee. In

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt. Er zijn daarbij perioden met regen, maar even zo goed vallen er een aantal verspreide buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is daarbij ook kans op een plaatselijk onweer. De temperaturen zitten daarbij rond ongeveer maxima van een 14 hooguit 15 graden. Misschien als er een opklaring geforceerd wordt vanmiddag, maar de kans is klein dat we dan toch lokaal even 16 halen. Maar 14, 15 zal eerder het maximaal haalbare zijn. Wel duidelijk minder wind, die komt uit een zuidwestelijke richting daarbij. Dus dat is wel een opsteker. Maar het algemene weerbeeld, dat is niet al te best. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor buste congé.
6: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
6: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
8: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
6: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
8: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
6: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
8: Weidestraat 85A in Assenbroek Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
9: Dit is VBR.

Creatief Radio. Van maandag tot vrijdag, het laatste uurtje van de dag. Zacht naar middernacht. En op zondagavond een extra lange aflevering van 9 tot 12. Liedjes om echt naar te luisteren. Hier

zijn toch zoveel meisjes, dacht hij, dus dat wordt wel interessant. Maar toen hij daar was, zag hij enkel naakte mannen om hem heen. En hij zuchtte boos.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Een jongen van 16 is gisteravond in Torhout het slachtoffer geworden van een ongeval met vluchtmisdrijf. Volgens de vaststellingen van de politie werd de jongen gisteravond iets voor 11 uur op zijn bromfiets aangereden in de Tinnenbrugstraat onder het viaduct onder de spoorweg. Door de aanrijding verloor de jonge bromfietser zijn evenwicht, kwam tegen een paaltje terecht en viel. De aanrijder pleegde nadien vluchtmisdrijf. De jongen raakte gelukkig niet gewond, maar uit een ademtest bleek wel dat hij gedronken had. Vannacht rond 1 uur woedde een uitslaande brand in een woning in de Duinenlaan in Westende bij Middelkerken. Het vuur ontstond in de living toen beide bewoners op de gelijkvloers lagen te slapen. Ze werden gelukkig tijdig wakker en konden ontsnappen. Omdat ze veel rook hadden ingeademd, werden ze naar het ziekenhuis gebracht. Hun hond overleefde de brand helaas niet. De woning is door de brand onbewoonbaar en ook het huis daarnaast liep waterschade op. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse. In Wervik heeft de politie een jonge vrouw geïdentificeerd die verantwoordelijk is voor de graffiti die zaterdag op deuren, rolluiken, garagepoorten en auto's werd gespoten. Waarom de jonge vrouw dit deed, wil de politie momenteel niet kwijt. De brand die vrijdagavond uitbrak in een gelijkvloersappartement in de Akkerstraat in Geluwe bij Wervik is accidenteel ontstaan. De bewoners verwezen naar een brandende kaars die mogelijk aan de oorzaak lag van de brand, maar volgens de branddeskundige van het parket heeft een oververhitte oplader de brand veroorzaakt. In het getroffen appartement was er niemand thuis toen de brand uitbrak. Een tiental buurtbewoners konden tijdig hun woonst verlaten en zo vielen er gelukkig geen gewonden. Het appartement waar de brand uitbrak is wel volledig vernield. Zaterdagavond moest de brandweer uitrukken naar brouwerij Rodenbach langs de Spanjestraat in Roeselare. Een container met papier en karton die er op de site stond, stond er plots in brand. Een werknemer die de brandweer brouwerij kwam afsluiten, merkte de brand op en verwittigde de brandweer. Die hadden de handen vol met het blussen en de container leeg te halen, zodat men zeker was dat het vuur niet opnieuw zou opflakkeren. De politie en brandweer voeren ondertussen een onderzoek om te achterhalen hoe de brand is kunnen ontstaan. En voor de tweede keer in 3 maanden tijd is afgelopen nacht ingebroken bij optiekzaak De Kranen in Bellegem bij Kortrijk. De dieven roofden de rekken met luxe zonnebrillen leeg. In de afgelopen 10 jaar kreeg de optiekzaak al 6 keer af te rekenen met een inbraak of een inbraakpoging. De eigenaars hebben dan ook fors geïnvesteerd in beveiliging, maar het schrikt duidelijk de inbrekers niet af.
1: De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt. Er zijn daarbij perioden met regen, maar evengoed vallen er een aantal verspreide buien. Dat kunnen best felle buien zijn. Er is daarbij ook kans op een plaatselijk onweer. De temperaturen zitten daarbij rond ongeveer maxima van een 14, hooguit 15 graden. Misschien als er een opklaring geforceerd wordt vanmiddag, maar de kans is klein dat we dan toch lokaal even 16 halen. Maar 14, 15 zal eerder het maximaal haalbare zijn. Wel duidelijk minder wind, die komt uit een zuidwestelijke richting daarbij. Dus dat is wel een opsteker. Maar het algemene weerbeeld, dat is niet al te best. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
6: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
5: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
6: Echt?
5: Ja, tuurlijk.
6: Veranda Comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55. Of info at dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
9: Dit is Facebook.

De nieuwe van Danny Fabri. Soms schrijven hem ook wel als Danny Fabri 2.0, want je hoort het heel erg modern aangepakt door die gebroeders van Passel. Zijn tweede samenwerking, zijn tweede single met deze producers. Zoveel mooier is die getiteld, die nieuwste van Danny Fabri. Deze week helemaal centraal bij ons. Het is onze VBRO Trotsplaat. Een goede namiddag.

presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. Davignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. Davignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne Davignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen. Shoppen in de stad? Ik heb echt hardwins, echt waar.
2: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
1: Ah ja?
2: Yo Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
1: Mo.
2: Esquone Merin. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
1: Allee, meen je dat?
2: Sportief klassiek, kostuums op maat. Vooral Helene.
1: Allee.
2: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
1: Yo Fashion, zeg je?
2: Jeps.
1: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mijn hoek open. Ik zeg wel vet.
2: Nou waar.
1: Nou Yo Fashion, hè?
2: Voorzichtig op de baan, hè, matje.
3: Yo Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
5: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
4: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

Yves Segers had ook nog even in radio met Lekker Leven. Hadden we een single van hem van een jaartje of 7 geleden ondertussen. En bij deze dus in onze Welkom Thuis hier op maandag bij VBRO. Nog steeds de 18e van mei en we gaan alweer op richting 16:30. Dat betekent zometeen een eerste weerupdate in deze Welkom Thuis door Geert Nasis. En nu alvast de hits van vandaag hier in radio bij VBRO. Recht uit onze snelle 10, Freek van Rooij en Geef Me Helemaal.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storingsvrij. La, la, la, la. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn op

0: inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanavond en vannacht ook weer een aantal verspreide buien. Niet zo heel veel. De nadruk ligt echt op het droge weer vanavond en vannacht. Maar het is zeker niet onmogelijk en uitgesluiten dat er toch hier of daar een enkele bui de kop opsteekt. Temperaturen zitten daarbij wel wat hoger. Een 8 à 9 graden minimaal. Die hele koude nachten van vorige week, ja, die zijn echt wel voorbij. We zitten toch duidelijk in wat zachtere lucht. Maar het loopt nog niet meteen over. 8 à 9 graden is zachter, maar voor de rest veel wolken met eventueel ook vorming van wat nevel of mist als het wat zou opklaren, want de lucht is erg vochtig. Een buitje kan, maar is niet waarschijnlijk. De meeste plekken houden het eigenlijk gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wp-events.be.
5: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

Lekker op het juiste ritme, de avondspits door dat u hier bij VBRO. Wij zijn trots op het Nederlandstalige lied. En dat bewijzen we plaats na plaat hier ook in deze Welkom Thuis. Nu alvast met een singeltje van een dertiental jaar geleden. En daarvoor halen we er Steve Tielis nog eens bij. Met

0: Dans tot de morgen met mij, Jannes, hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig op naar 5 uur alweer hier op deze maandag. Zometeen even ruimte voor onze nieuwsdienst en een update in de nationale en internationale nieuwsfeiten. Straks dus rond de klok van 5. Eerst nog wat muziek in je radio van Pommelien Thijs bijvoorbeeld. En deze, ik moet gaan.
1: De stad wordt

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Graaf Étienne d'Avignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. D'Avignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. D'Avignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Étienne d'Avignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Brasschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Brasschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Bergs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Rafael Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Sinds de invoering van de Brugse fietszone op 1 oktober 2025 zijn in totaal 38 boetes uitgeschreven voor overtredingen. Dat blijkt uit cijfers die Brugse gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht van vooruit opvroeg bij het Brugse stadsbestuur. De cijfers hebben betrekking op de eerste 6 maanden na de invoering van de fietszone, die met 390 straten de grootste van het land is. Met 22 overtredingen spant de Smedenstraat de kroon. Met de uitbreiding van de fietszone wil de Brugge het fietsverkeer veiliger maken binnen de stadsring. Sinds oktober 2025 werden ongeveer 390 straten omgevormd tot fietszone of fietsstraat, goed voor zowat 80% van alle straten binnen de Brugse ring. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers en mogen automobilisten hen niet inhalen. Voor alle voertuigen geldt er bovendien een maximumsnelheid van 30 km per uur. Lambrecht pleit voor meer controles. Volgens haar worden nog altijd heel veel overtredingen gemaakt en fietsers gewoon ingehaald waar dat niet zou mogen. Brugge gaat deze zomer van start met zogenaamde zomerscholen. Dat zijn scholen waar leerlingen leerachterstand kunnen wegwerken, zomerverlies kunnen wegwerken of hun Nederlands bijspijkeren. Het systeem bestaat ook al in andere steden en gemeenten in het land. Binnen het stedelijk onderwijs gaat de eerste zomerschool van start in basisschool De Geluksvogel, tegenover de kerk van Sint-Michiels. Daar kunnen leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het vijfde leerjaar zich inschrijven voor wat extra lessen tijdens de laatste 2 weken van de zomervakantie. Het aanbod geldt voor 4 scholen. Naast Geluksvogel zijn dat de Triangel, Brugge Noord en ook de Ganzenveer. Opvallend is dat ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs toegelaten worden. Zij krijgen een aangepast aanbod. In Park Knapen in Zeebrugge komt een nieuwe halfpipe voor skaters. Het gaat om een schenking van Rotary Knokke Oostkust. Die moet het park nog aantrekkelijker maken voor jongeren en buurtbewoners. De halfpipe stond jarenlang op een privédomein in Lissewegen, maar werd niet langer gebruikt. Na technische controle en enkele aanpassingen besliste de stad Brugge om het toestel een tweede leven te geven, in Zeebrugge dit keer. In het park staan al een mini-pitch en een tikbaltafel. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor de verdere heraanleg van het terrein. Volgens voorlopige bodemonderzoeken zijn de resultaten gunstig. In Brugge is maandag het programma voor het tweede Rijenfestival dit jaar van 4 tot 6 september officieel voorgesteld. Verwacht je aan een combinatie van concerten, theater en performances. Het driejaarlijkse openluchtfestival brengt podiumkunsten naar bijzondere locaties langs en op de Brugse Rijen, zoals de Coupure, de Lange Rij en het Adornis Domein. Dit jaar draait alles rond het thema stroom. Het festival pakt uit met 8 producties, waarvan 5 wereldpremières. Een opvallende creatie is Fairy Tales, waarbij bezoekers een gidsbeurt krijgen op toeristische bootjes langs de Lange Rij. Met tientallen figuranten uit Brugse amateurgezelschappen wordt gespeeld met fictie en historische stadsverhalen. Ook Kanaal aan de Coupure en het akoestische concert Drift op het Middenwater behoren tot de blikvangers. En tot slot nog meer feesten in Brugge, want na de klinkende thuiszegen van zondag tegen Union Sint-Gilles kan Club Brugge donderdag zeker zijn van de 20e titel in ons nationale voetbal. Blauw-zwart speelt dan om 20:30 uit tegen KV Mechelen. Winst op het veld van Malinois volstaat en zelfs bij puntenverlies kan de titel al binnen zijn. Als de club gelijk speelt en Union verliest, punten tegen AA Gent, of als beide ploegen verliezen, dan blijft de voorsprong groot genoeg om mathematisch zeker te zijn van de titel. Aan het Jan Breydelstadion komt een groot scherm waarop fans de match zullen kunnen volgen. Komende zondag volgt er ook nog een feestzone aan de Platsen in Sint-Andries tijdens de laatste thuismatch tegen AA Gent. En op Pinkstermaandag volgt dan een groot volksfeest op de markt van Brugge. De spelers worden daar dan om 7:00 s'avonds verwacht. Uiteraard op voorwaarde dat Club Brugge de titel over de streep weet te trekken. Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

van die hits die op dit moment bijzonder gesmaakt wordt. Ook in onze VBRO Top 30 trouwens, want daar staat hij ook hoog genoteerd. Deze Vincent en Mor Amor, Por Favor. Mocht alvast even onze opener zijn voor het tweede deel van deze maandagse welkom.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht ook weer een aantal verspreide buien. Niet zo heel veel. De nadruk ligt echt op het droge weer vanavond en vannacht. Maar het is zeker niet onmogelijk en uitgesluiten dat er toch hier of daar een enkele bui de kop opsteekt. Temperaturen zitten daarbij wel wat hoger. Een 8 à 9 graden minimaal. Die hele koude nachten van vorige week, ja, die zijn echt wel voorbij. We zitten toch duidelijk in wat zachtere lucht. Maar het loopt nog niet meteen over. 8 à 9 graden is zachter, maar voor de rest veel wolken met eventueel ook vorming van wat nevel of mist als het wat zou opklaren, want de lucht is erg vochtig. Een buitje kan, maar is niet waarschijnlijk. De meeste plekken houden het eigenlijk gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. Na, na, na, na.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particulier en bedrijf in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen. Stipt periodiek, eenmalig of op afroep. Exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
2: En Colruyt trakteert.
3: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
4: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Graaf Etienne d'Avignon is overleden. Hij was minister van staat voor de Franstalige Christendemocraten, diplomaat en voormalig Europees commissaris, maar speelde ook een heel belangrijke rol in het zakenleven. Hij werkte onder meer voor Sabena, Brussels Airlines en Fortis. D'Avignon werd gezien als een van de invloedrijkste Belgen van zijn generatie. Op het einde van zijn leven kwam zijn reputatie wel onder druk te staan door zijn Congo-verleden. D'Avignon was de laatste nog levende persoon die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op de Congolese ex-premier Lumumba in 1961. Hij zou zich normaal nog moeten verantwoorden voor de strafrechtbank in Brussel. Etienne d'Avignon is 93 geworden. De jongen van 14 die vrijdagavond zwaar gewond raakte bij het ongeval met 5 minderjarigen in Braschaat is buiten levensgevaar. Dat zegt het parket van Antwerpen. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop bezig. Het is nog niet duidelijk of de jongeren onder invloed waren en of ze hun gordel droegen. Op de plaats van het drama liggen honderden bloemen. En in het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Tientallen mensen hebben het al ondertekend. Israël heeft op de Middellandse Zee opnieuw boten tegengehouden die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Ter hoogte van Cyprus bestormden soldaten verschillende schepen. De vloot bestaat uit tientallen boten die vorige week vertrokken uit Turkije. Israël spreekt van een provocatie en zegt dat de actievoerders doelbewust de aandacht afleiden van de Iraansgezinde terreurbeweging Hamas. Eind vorige maand onderschepte Israël ook al een hulpvloot voor Gaza in de buurt van Kreta. In het tennis staat Zizou Berghs op zijn hoogste plaats ooit op de wereldranglijst. Hij klimt 1 plek en is nu nummer 38. Dat is 2 plaatsen lager dan Alexander Bloks. Ook Raphaël Collignon gaat erop vooruit. Hij belandt op plek 64. Bij de vrouwen verliest Elise Mertens 1 plaats. Ze zakt naar de 23ste plek, maar blijft wel de beste Belgische. Het is meestal grijs met af en toe felle buien. De temperatuur ligt in de buurt van 16 graden. Ook morgen en overmorgen houden we het nog niet droog. We halen dan wel zachtere maxima tussen 17 en 19 graden.
1: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 19 mei in Salon Stervelde aan de Eerenegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans met

0: deze matiné show op info@fibero.be. Of bel 0471 82 52 62 of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
1: Lingerie Ultime houdt haar mega stokverkoop
0: zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: In de kantine van KSK Steenbrugge in de Weidestraat in Assenbroek vind je dan alles aan ronde prijzen. Lingerie, bad- en nachtmode, kousen, koopjes van 5 tot 55 euro. Op beide dagen kan je er terecht van 10 tot 6. De mega stokverkoop van Lingerie Ultime.
0: Zaterdag 30 en zondag 31 mei.
1: Weidestraat 85A in Assenbroek-Brugge. En, zoals gezegd, alles aan ronde prijzen.
2: Dit is

0: Ah, dat is Johan Veugelers natuurlijk hier bij VBRO en in onze avondspits. Welkom thuis hier op deze maandag, mocht hij ook niet ontbreken. Zometeen hier bij ons hebben we ook nog een dagdagelijkse uitzending op de regel. En we trekken daarvoor is helemaal terug naar de jaren 60. Dat doen we met Harry Nilsson straks, dus hier radio. Eerst nog even het Nederlandstalige lied helemaal aan bod laten komen in een fijne klassieker uit de 90's. Deze van Dana Winner en de Oude Man en de Zee.
1: De middag.

0: naar de 60s, naar deze 1968 met Harry Nilsson en Everybody's Talking. En zo hadden we ook een mooie afsluiter voor deze maandagse Welkom Thuis. Zometeen Geert Naast is onze weerman nog even aan het woord met een vooruitblik in de weersvoorspellingen naar morgen en de komende dagen. En ik ben er morgen op dinsdag terug tussen 4 en 6 met de nieuwe VBRO's. Welkom thuis. Tot dan!
1: De komende dagen blijft het nog wisselvallig. Nog tot en met woensdag trekken er dagelijks wat storingen door. Er zijn perioden met regen en of buien. En daar kan best wel eens een felle bui tussen zitten. Temperaturen die lopen heel traag op. Tegen woensdag moeten we naar 16, 17 graden kunnen gaan. Met daarna dan wel duidelijk hogere temperaturen. Vanaf donderdag komt er nog warmere lucht binnen. En gaan de maxima toch richting 18 tot 20 graden. Misschien meer naar het Pinksterweekend toe. Maar er is een heel grote waaier aan oplossingen voor dat weekend. Sommige modellen en oplossingen geven amper 15, 16 graden. Er zijn erbij die bijna naar het dubbele gaan. Dus de waarheid zal waarschijnlijk ergens in het midden liggen. Met warmere temperaturen, duidelijk veel warmere temperaturen. Maar zeker nog geen extremen. Ook dan, het is toch voorzichtig te zijn. Want ja, er is een grote marge kwestie van wat die temperaturen richting dat Pinksterweekend betreft. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guillaume Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Sinds de invoering van de Brugse fietszone op 1 oktober 2025 zijn in totaal 38 boetes uitgeschreven voor overtredingen. Dat blijkt uit cijfers die Brugs gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht van Vooruit opvroeg bij het Brugse stadsbestuur. De cijfers hebben betrekking op de eerste 6 maanden na de invoering van de fietszone, die met 390 straten de grootste van het land is. Met 22 overtredingen spant de Smedenstraat de kroon. Met de uitbreiding van de fietszone wil de Brugge het fietsverkeer veiliger maken binnen de stadsring. Sinds oktober 2025 werden ongeveer 390 straten omgevormd tot fietszone of fietsstraat, goed voor zowat 80% van alle straten binnen de Brugse ring. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers en mogen automobilisten hen niet inhalen. Voor alle voertuigen geldt er bovendien een maximumsnelheid van 30 km per uur. Lambrecht pleit voor meer controles. Volgens haar worden nog altijd heel veel overtredingen gemaakt en fietsers gewoon ingehaald waar dat niet zou mogen. Brugge gaat deze zomer van start met zogenaamde zomerscholen. Dat zijn scholen waar leerlingen leerachterstand kunnen wegwerken, zomerverlies kunnen wegwerken of hun Nederlands bijspijkeren. Het systeem bestaat ook al in andere steden en gemeenten in het land. Binnen het stedelijk onderwijs gaat de eerste zomerschool van start in basisschool De Geluksvogel tegenover de kerk van Sint-Michiels. Daar kunnen leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het 5e leerjaar zich inschrijven voor wat extra lessen tijdens de laatste 2 weken van de zomervakantie. Het aanbod geldt voor 4 scholen. Naast De Geluksvogel zijn dat De Triangel, Brugge Noord en ook De Ganzenveer. Opvallend is dat ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs toegelaten worden. Zij krijgen een aangepast aanbod. In Park Knapen in Zeebrugge komt een nieuwe halfpipe voor skaters. Het gaat om een schenking van Rotary Knokke Oostkust. Die moet het park nog aantrekkelijker maken voor jongeren en buurtbewoners. De halfpipe stond jarenlang op een privédomein in Lissewegen, maar werd niet langer gebruikt. Na technische controle en enkele aanpassingen besliste de stad Brugge om het toestel een tweede leven te geven, in Zeebrugge dit keer. In het park staan al een mini-pitch en een tekbaltafel. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor de verdere heraanleg van het terrein. Volgens voorlopige bodemonderzoeken zijn de resultaten gunstig. In Brugge is maandag het programma voor het tweede Rijenfestival, dit jaar van 4 tot 6 september officieel voorgesteld. Verwacht je aan een combinatie van concerten, theater en performances. Het driejaarlijkse openluchtfestival brengt podiumkunsten naar bijzondere locaties langs en op de Brugse Rijen, zoals de Coupure, de Lange Rij en het Adornis Domein. Dit jaar draait alles rond het thema stroom. Het festival pakt uit met 8 producties, waarvan 5 wereldpremières. Een opvallende creatie is Fairy Tales, waarbij bezoekers een gidsbeurt krijgen op toeristische bootjes langs de Lange Rij. Met tientallen figuranten uit Brugse amateurgezelschappen wordt gespeeld met fictie en historische stadsverhalen. Ook Kanaal aan de Coupure en het akoestische concert Drift op het Middenwater behoren tot de blikvangers. En tot slot nog meer feesten in Brugge, want na de klinkende thuiszegen van zondag tegen Union Sint-Gillis kan Club Brugge donderdag zeker zijn van de 20e titel in ons nationale voetbal. Blauw-zwart speelt dan om 20:30 uit tegen KV Mechelen. Winst op het veld van Malinois volstaat en zelfs bij puntenverlies kan de titel al binnen zijn. Als de club gelijk speelt en Union verliest, punten tegen AA Gent, of als beide ploegen verliezen, dan blijft de voorsprong groot genoeg om mathematisch zeker te zijn van de titel. Aan het Jan Breydelstadion komt een groot scherm waarop fans de match zullen kunnen volgen. Komende zondag volgt er ook nog een feestzone aan de Platsen in Sint-Andries tijdens de laatste thuismatch tegen AA Gent. En op Pinkstermaandag volgt dan een groot volksfeest op de markt van Brugge. De spelers worden daar dan om 19:00 s'avonds verwacht. Uiteraard op voorwaarde dat Club Brugge de titel over de streep weet te trekken. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee-show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanavond en vannacht ook weer een aantal verspreide buien. Niet zo heel veel. De nadruk ligt echt op het droge weer vanavond en vannacht. Maar het is zeker niet onmogelijk en uitgesloten dat er toch hier of daar een enkele bui de kop opsteekt. Temperaturen zitten daarbij wel wat hoger. Een 8 à 9 graden minimaal. Die hele koude nachten van vorige week, ja, die zijn echt wel voorbij. We zitten toch duidelijk in wat zachtere lucht. Maar het loopt nog niet meteen over. 8 à 9 graden is zachter, maar voor de rest veel wolken met eventueel ook vorming van wat nevel of mist als het wat zou opklaren, want de lucht is erg vochtig. Een buitje kan, maar is niet waarschijnlijk. De meeste plekken houden het eigenlijk gewoon droog. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Wel, zeg, zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
6: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de vier vermiste duikers. Het vijfde lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guillaume Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
4: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 1455 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.
7: Dit is

We zitten in een westelijke stroming. Daarin worden storingen aangevoerd door lage drukgebieden die daarin actief zijn. En daarbij trekt er zowel vandaag, morgen als woensdag eigenlijk wel telkens een aantal storingen door onze regio. Met temperaturen die ergens uitkomen rond ongeveer een graad of 14. De wind zit daarbij in een zuidwestelijke richting en die waait meestal zwak tot matig daarbij. Vanavond en vannacht, dan zijn er ook mogelijk een aantal verspreide buitjes, hoewel de nadruk toch op het droge weer zal liggen. De minima blijven echt wel vrij hoog en zitten rond een 8 à 9 graden, terwijl er eventueel ook wat nevel of mist zou kunnen opduiken, vooral later in de nacht. Morgen en overmorgen ook storing die doortrekken. Zowel dinsdag als woensdag zijn er perioden met regen. En die regen die kan intens zijn, of die buien kunnen intens zijn. Een donderklap blijft zeker tot de mogelijkheden behoren. De temperaturen gaan heel traag vooruit. We halen maximaal 15, 16, 17 graden op die dagen. Vanaf donderdag zou het zachter worden, maar we moeten met twee woorden spreken. Er zijn hele zachte oplossingen. Sommige modellen gaan gemakkelijk richting 25 graden en zelfs meer. Maar er zijn ook andere die 10 graden lager zitten. Dus het zal toch nog eventjes afwachten worden welke kant het opgaat. Er is een meerderheid die gaat voor die hele warme temperaturen. Maar er is ook een minderheid en ik wil die zeker niet aan de kant schuiven, gezien de voorgeschiedenis van deze maand. Kortom, eventjes afwachten welke kant het op gaat. Waarschijnlijk gaan we naar zomers, pinksterweer, maar de kans zit er ook in en is niet onbestaand dat het een stukje koeler blijft.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: Nieuws uit je regio.
2: Ik ben Frederik Thomas. Sinds de invoering van de Brugse fietszone op 1 oktober 2025 zijn in totaal 38 boetes uitgeschreven voor overtredingen. Dat blijkt uit cijfers die Brugs gemeenteraadsvoorzitter en federaal parlementslid Annick Lambrecht van vooruit opvroeg bij het Brugse stadsbestuur. De cijfers hebben betrekking op de eerste 6 maanden na de invoering van de fietszone, die met 390 straten de grootste van het land is. Met 22 overtredingen spant de Smedenstraat de kroon. Met de uitbreiding van de fietszone wilde Brugge het fietsverkeer veiliger maken binnen de stadsring. Sinds oktober 2025 werden ongeveer 390 straten omgevormd tot fietszone of fietsstraat, goed voor zowat 80% van alle straten binnen de Brugse ring. In een fietsstraat zijn fietsers de belangrijkste weggebruikers en mogen automobilisten hen niet inhalen. Voor alle voertuigen geldt er bovendien een maximumsnelheid van 30 km per uur. Lambrecht pleit voor meer controles. Volgens haar worden nog altijd heel veel overtredingen gemaakt en fietsers gewoon ingehaald waar dat niet zou mogen. Brugge gaat deze zomer van start met zogenaamde zomerscholen. Dat zijn scholen waar leerlingen leerachterstand kunnen wegwerken, zomerverlies kunnen wegwerken of hun Nederlands bijspijkeren. Het systeem bestaat ook al in andere steden en gemeenten in het land. Binnen het stedelijk onderwijs gaat de eerste zomerschool van start in basisschool De Geluksvogel, tegenover de kerk van Sint-Michiels. Daar kunnen leerlingen van de derde kleuterklas tot en met het 5e leerjaar zich inschrijven voor wat extra lessen tijdens de laatste 2 weken van de zomervakantie. Het aanbod geldt voor 4 scholen. Naast Geluksvogel zijn dat de Triangel, Brugge Noord en ook de Ganzenveer. Opvallend is dat ook leerlingen uit het buitengewoon onderwijs toegelaten worden. Zij krijgen een aangepast aanbod. In Park Knapen in Zeebrugge komt een nieuwe halfpipe voor skaters. Het gaat om een schenking van Rotary Knokke Oostkust. Die moet het park nog aantrekkelijker maken voor jongeren en buurtbewoners. De halfpipe stond jarenlang op een privédomein in Lissewegen, maar werd niet langer gebruikt. Na technische controle en enkele aanpassingen besliste de stad Brugge om het toestel een tweede leven te geven, in Zeebrugge dit keer. In het park staan al een mini-pitch en een tekbol tafel. Daarnaast lopen de voorbereidingen voor de verdere heraanleg van het terrein. Volgens voorlopige bodemonderzoeken zijn de resultaten gunstig. In Brugge is maandag het programma voor het tweede Rijenfestival dit jaar van 4 tot 6 september officieel voorgesteld. Verwacht je aan een combinatie van concerten, theater en performances. Het driejaarlijkse openluchtfestival brengt podiumkunsten naar bijzondere locaties langs en op de Brugse Rijen, zoals de Coupure, de Lange Rij en het Adornis Domein. Dit jaar draait alles rond het thema stroom. Het festival pakt uit met 8 producties, waarvan 5 wereldpremières. Een opvallende creatie is Fairy Tales, waarbij bezoekers een gidsbeurt krijgen op toeristische bootjes langs de Lange Rij. Met tientallen figuranten uit Brugse amateurgezelschappen wordt gespeeld met fictie en historische stadsverhalen. Ook Kanaal aan de Coupure en het akoestische concert Drift op het Middenwater behoren tot de blikvangers. En tot slot nog meer feesten in Brugge, want na de klinkende thuiszege van zondag tegen Union Sint-Gilles kan Club Brugge donderdag zeker zijn van de 20e titel in ons nationale voetbal. Blauw-zwart speelt dan om 20:30 uit tegen KV Mechelen. Winst op het veld van Malinois volstaat en zelfs bij puntenverlies kan de titel al binnen zijn. Als de club gelijk speelt en Union verliest, punten tegen AA Gent, of als beide ploegen verliezen, dan blijft de voorsprong groot genoeg om mathematisch zeker te zijn van de titel. Aan het Jan Breydelstadion komt een groot scherm waarop fans de match zullen kunnen volgen. Komende zondag volgt er ook nog een feestzone aan de Platsen in Sint-Andries tijdens de laatste thuismatch tegen AA Gent. En op Pinkstermaandag volgt dan een groot volksfeest op de Markt van Brugge. De spelers worden daar dan om 19:00 s'avonds verwacht. Uiteraard op voorwaarde dat Club Brugge de titel over de streep weet te trekken.
3: Comedy Colisée Live. Een golf aan grappen overspoelt Blankenbergen. Elke eerste vrijdag van de maand stand-up comedy in het Colisée Theater. Lach mee met Henk Rijkaard, Johan Terijn en Bert Kruismans. Tickets via www.wpevents.be.
4: Op 6 en 7 juni brengt Swingtime Society onder leiding van Erik Verhagen het jaarlijks dubbelconcert in de Magdalenazaal in Sint-Andriesbrugge. Na hun schitterend 60-jarig jubileumconcert brengt de Brugse Big Band dit jaar een eerbetoon aan een absolute grootheid uit de Big Band wereld. Sammy Nestico, de meester van de swing. Een arrangeur die als geen ander wist hoe hij een voltallig orkest kon laten ademen, fluisteren en vlammen. Maar ook de vocalisten van Swingtime Society zijn er weer bij. Crooner Chris Sant en fluitisten, saxofonisten en zangeres Inge Stassen zullen u in hemelse sferen brengen. Een avond vol swing, samba en mambo en dus nog zo'n onvergetelijk live optreden van de Brugse Big Band. 6 en 7 juni. Kaarten bij In en Uit via bigbandsts@gmail.com.

Kijk op www.vwro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Goed nieuws, momenteel loopt er een interessante promotie voor elke nieuwe resident. Residentie Berkenhof. Voel je thuis. Elke dag opnieuw.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de 4 vermiste duikers. Het 5e lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Gillian Preudhomme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend.
1: De VBRO Matinee Show strijkt ook in mei neer in voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondagmiddag 24 mei. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Alwin Rennen presenteert en zingt.
3: 1001 nachten.
1: En ook zij zijn erbij. Marco Kimsen, Chris Rijlhof.
3: Wat is mijn wereld zonder jou? Helene.
1: Bart de Klerk. En ook nog Frank Valentino.
3: Als ik jou zie, dan ga ik zweven.
1: Inschrijvingen voor deze matinee-show op info@vwro.be. Of bel 0471 82 52 62 of 0468 1509 35. Je kan er vooraf ook iets eten na reservatie bij Lord of the Wings. Guido Gezellelaan 137 in Menen. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be.
4: Dit is VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Op Linkeroever in Antwerpen is een tienermeisje doodgereden op de oprit van haar middelbare school. Een bestuurder van een bestelwagen reed haar aan op de schoolparking toen ze terugkeerde van de middagpauze. Het slachtoffer van 16 is nog gereanimeerd door de hulpdiensten, maar later in het ziekenhuis gestorven. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vast staat dat de chauffeur niet onder invloed reed. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man gestorven bij een arbeidsongeval. Het gaat om de zaakvoerder van een bedrijf dat spoorkranen verhuurt. De man van 51 vervoerde zware ladingen met een vorklift en belandde per ongeluk in een greppel op zijn bedrijfsterrein. Een voorbijganger verwittigde de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. Op de eilandengroep Malediven in de Indische Oceaan zijn de lichamen gevonden van de vier vermiste duikers. Het vijfde lichaam kwam al eerder boven water. Het groepje ervaren duikers uit Italië kwam vorige week in de problemen tijdens een duik in een onderwatergrot. Ook een reddingsduiker kwam om tijdens de grote zoektocht. Gespecialiseerde teams proberen de lichamen nu aan land te brengen. De Malediven zijn populair bij watersporters. Nooit eerder kwamen daar zoveel duikers tegelijk om het leven. Enkele Brugge ziet zijn sportief directeur vertrekken. Davy Rigo gaat na dit seizoen aan de slag bij Feyenoord in Nederland. Het vertrek komt als een verrassing, nu Club Brugge de vruchten van Rigo's beleid lijkt te plukken. De man was begonnen als tolk en werkte zich op tot het hoogste niveau bij Blauw-Zwart. Club nam gisteren een serieuze optie op een nieuwe landstitel door thuis rivaal Union met 5-0 te verslaan. Guylian Preud'homme, zoon van Gouden Schoen Michel, zal Rigo opvolgen. Het is zo'n 15 graden met af en toe gemiezer. Ook vanavond blijkt een bui mogelijk. Vannacht stilaan droger, maar lokaal kans op mist tegen de ochtend. Na,
1: na, na, na. Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.

0: Slenteren, sleuren met zakken, winkel in, winkel uit, over de kop lopen, shoppen in de stad. Ik heb echt gehad, Vince, echt waar.
1: Al die stress, nergens voor nodig. Ik heb het gevonden.
0: Ah ja?
1: Your Fashion, in Westkamp. Chique winkel, hè.
0: Mo.
1: Esquine Merten. Meijer, Armani, Zilton, Hugo Boss.
0: Allee, meen je dat?
1: Sportief klassiek, kostuums op maten. Vooral geleningen.
0: Allee.
1: En met parking, hè. Dus geen sleur meer met zakken.
0: Your Fashion, zeg je?
1: Jeps.
0: Ah ja, ik zie het hier. In de Kortrijkse straat in Oostkamp. Ah, maar ze zijn de zondag voor mij nog ook open. Ik zeg wel, Vince.
1: Nou waar.
0: Nou, Your Fashion, hè?
1: Voorzicht op de baan, hè, matje.
2: Your Fashion. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show is er nu ook in Wiezen. Op maandagmiddag 22 juni in feestzaal Kletterhof aan de Schrovenstraat 41 in Wiezen-Labbeke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En je kan er trouwens ook vooraf iets eten. Er zijn optredens van gastheer Freek van Rooij. Houston.

inschrijven voor deze matinee show op info@vbro.be. Bel 0471 82 52 62 of 0479 369 994. 22 juni in het Kletterhof in Wiezen. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. Dit is

0: Luister Nederlandstalig.
1: VBRO.

0: VBRO Weerman Geert Nasus hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nasus natuurlijk.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: wel zich zo goed gezind, omdat de lente eraan komt.
1: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, zoetje, in al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge
5: op 050 44 30 60
4: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, Reinigen en Herstellingen van Dakgoten en de Brugse Radio VWRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

0: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
1: De Brugse Ruitenwasserij werkt voor particuliere bedrijven in de Brugse regio. De Brugse Ruitenwasserij, algemene traditionele reiniging van ramen, stipt periodiek, eenmalig of op afroep, exterieur en interieur. Bij de Brugse Ruitenwasserij kan je rekenen op meer dan 10 jaar ervaring. Neem nu contact op voor een gratis en vrijblijvende offerte. 0470 94 14 55 of info@dbrw.be. De Brugse Ruitenwasserij. Professioneel, kwalitatief, ervaren en stipt.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

Hilton Barcelona. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn klanten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Die altijd maar vooruit wil. Verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve ster en krakend bed. En de toiletten in de hand. Het was een leven zonder zorg. In een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal. En hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde. Dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis. Hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later. Want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona. 10 uur in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd. Want dit hotel is het huis waar de heimwee woont. Het is het huis waar de heimwee woont.

alles van jou is lastig. Voor een controle freak gelijk ik. Het is elke dag weer loslaten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stek. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks meer raakt. Doe

ze zo gewend aan mijn koppigheid. Ik houd er nog van mijn overbluffen. Die vrevel is deel van mijn identiteit. Ik hoop dat je me gaat bluffen dan beteren, want ooit hoor ik dat van moe. En leer ik de chaos daarom wel ver, die van mij en die van jou.

Vergeet de strijd toe, vergeet de nijd. Laat me niet alleen. En die domme tijd vol van misverstand. Ach, vergeet hem, want het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij met een snijdend woord ons geluk vermoord. Kom, dat is voorbij. Laat me niet alleen.

alleen. En met warme mond zeggen wij elkaar. Eens was er een paar dat zichzelf weer vond. Ook vertel ik jou van de jonkvrouw die stierf. Van nostalgie, hunkerend naar jou. Laat me niet alleen.

wil alleen horen hoe je praat, kijken hoe je lacht, weten hoe je zacht door de kamer gaat. En niets vraag ik meer, ik wil je schaduw zijn, ik wil je voetstap zijn, ik wil je adem zijn. Laat me niet alleen, laat me niet alleen.

zeg maar niets en hoor de stilte die ons omringt. Zeg maar niets, hoor mijn hart dat zich bedringt. Een vrouw, een man,

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn. In de nacht blijft de kans op een bui overal groot. Het is droger tegen de ochtend, maar dan wel kans op mist. Maxima dinsdag van 12 graden in het zuiden van het land tot 16 in het centrum en aan zee.
1: In het kader van 45 jaar VBRO presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett en The Magical Shadows. In navolging van eerdere successen in de regio, dit keer in Brugge Sint-Pieters. Peter Lockett en The Magical Shadows.
2: Of helemaal terug naar de 50s en de 60s.
1: Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets aan €25 bij In en Uit op het Zand in Brugge, bij Cultuurcentrum Brugge
2: op 050 44 30 60
1: of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett en The Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra aan de Blankenbergse Steenweg in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO. Oh.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.

Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag. La, la, la, la. Dit is

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: presenteren we een uniek jubileumconcert. Peter Lockett and the Magical Shadows. Zaterdagavond 20 juni in Cultureel Centrum De Dijk aan de Blankenbergse Steenweg. Tickets bij In en Uit op het Zand in Brugge op 050 44 30 60 of online via ticketsbrugge.be. Peter Lockett and the Magical Shadows wordt mede mogelijk gemaakt door Intermezzo Lunchbar, Cambrelin Ramen en Deuren, Café Normandie bij Sandra in Sint-Pieters, Bartam.be, reinigen en herstellingen van dakgoten en de Brugse Radio VBRO.
1: Dit is VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

Federaal minister en titelvoerend burgemeester van Brasschaat, Jan Jambon, roept op tot terughoudendheid op sociale media. Vrijdagnacht reed in zijn gemeente een auto met 5 jonge inzittenden aan hoge snelheid tegen een boom. De 5 kwamen van een familiefeest en zijn vermoedelijk zonder toestemming met de wagen een joyride gaan maken. Een 17-jarige zonder rijbewijs zat aan het stuur. Een jongen van 16 overleefde de klap niet. Online circuleren nu heel wat bikkelharde reacties over het gebrek aan verantwoordelijkheidszin van de betrokkenen en hun ouders. De 4 tieners die de crash overleefden zijn intussen allen buiten levensgevaar. In Torhout in West-Vlaanderen is een fietser overleden na een aanrijding door een trein. Volgens Infrabel waren de slagbomen op dat ogenblik naar beneden en stonden de lichten op rood. Waarom de fietser dan toch de overweg overstak is onduidelijk. Door het dodelijk ongeval was er een tijd lang geen treinverkeer tussen Brugge en Lichtervelde. Marino Keulen, voormalig minister en nu burgemeester van Lanaken in Limburg, verlaagt de minimumleeftijd voor gasboetes in zijn gemeente naar 14 jaar. Politieraad en jeugdraad gaven eerder al groen licht. 2 groepen jongeren, waarvan de meesten minderjarig, plegen al maanden feiten van overlast en geweldpleging op andere jongeren, tot nu toe straffeloos. De gemeente hoopt via de gasboetes ook de ouders beter te betrekken bij het gedrag van de tieners. En in het tennis spelen 6 Belgen deze week de kwalificaties voor Roland Garros, het tweede Grand Slam toernooi van het seizoen dat zondag start in Parijs. De eerste hordes zijn al genomen. Bij de vrouwen wonnen zowel Greet Minnen als Sofia Kostoulas hun eerste partij zonder setverlies. Ook de afscheidnemende David Goffin won zijn eerste match in 2 sets tegen een Chinese speler. Alle tennissers moeten 3 kwalificatieronden overleven om er zondag bij te zijn.